Je hoorde Tim Huge hier bij GrootNieuws Radio met het lied dat we in het Nederlands ook wel kennen als Licht van de Wereld U Scheen in Mijn Duisternis. Je hoorde Here I Am to Worship. En tot zover levenswoorden. Hier op deze zender nu zometeen de Bijbellezing met Ben Ketting. En heel veel fijne muziek om de vrijdagavond verder in te gaan. Ik wens je een mooie avond en een goed weekend.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors. De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste christelijke

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Psalm 97 tot 99 uit de Basisbijbel. De Heer is koning. Juich en jubel aarde. Eilanden wees blij. Om hem heen zijn donkere wolken. Hij heerst rechtvaardig en eerlijk. Vuur gaat voor hem uit en vernietigt zijn vijanden. Zijn bliksemstralen verlichten de wereld. De aarde ziet het en beeft. De bergen smelten weg als ze de Heer zien komen. Hij, de heerser van de hele aarde. De hemel spreekt van zijn rechtvaardigheid. Alle volken zien zijn hemelse macht en majesteit. De mensen die beelden aanbidden en daarop vertrouwen, zullen voor schut staan. Alle goden moeten buigen voor hem. Jeruzalem is daar blij over. De steden van Juda juichen wanneer u recht spreekt. Want u, Heer, bent de Allerhoogste God, de Heer van de hele aarde, machtiger dan alle andere goden. Als u van de Heer houdt, haat dan het kwaad. Hij beschermt zijn vrienden. Hij redt hen van de mensen die zich niets van hem aantrekken. De mensen die leven zoals hij het wil, hebben hoop en kunnen blij zijn. Wees blij over wie de Heer is. Prijs hem. Psalm 98. Een lied. Zing een nieuw lied voor de Heer, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn kracht en zijn macht gaven hem de overwinning. De Heer heeft laten zien dat hij redt. Aan alle volken heeft hij laten zien dat hij rechtvaardig is. Hij heeft zijn liefde en trouw laten zien aan het volk Israël. De hele wereld heeft gezien dat onze God redt. Juich voor de Heer, iedereen op aarde. Roep en zing vrolijk voor de Heer. Zing luid voor de Heer en maak voor hem muziek op de harp. Juich voor de Heer, onze koning. Blaas op de ramshoorns en de trompetten. Zee, bruis van vreugde. Aarde, juich met je bewoners. Klap in je handen, rivieren. Bergen, juich met elkaar voor de Heer. Want hij komt recht spreken over de aarde. Hij zal rechtvaardig recht spreken over de wereld, over de volken. Psalm 99. De Heer is koning. Volken, beef van ontzag voor hem. Hij troont tussen de engelen. Aarde, beef van ontzag voor hem. De Heer in Jeruzalem is geweldig. Hij is koning over alle volken. Ze zullen hem prijzen, omdat hij geweldig, indrukwekkend en heilig is. U, onze koning, houdt van rechtvaardigheid. U heeft het volk van Jacob een rechtvaardige wet gegeven. Geef aan onze Heer God de eer waar hij recht op heeft. Buig je aan zijn voeten neer. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel aanbad hem. Als zij de Heer om hulp riepen, antwoordde hij hen. Hij sprak tot hen vanuit de wolk. Ze hebben zich aan zijn wetten gehouden. Ze hielden zich aan de leefregels die hij hun had gegeven. Heer God, u heeft gedaan wat zij van u vroegen. U heeft het volk vergeven dat het u ongehoorzaam was geweest. Maar u heeft het volk wel gestraft. Geef aan onze Heer God de eer waar hij recht op heeft. Buig je neer bij zijn heilige berg, want de Heer God is heilig.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

En ik weet niet, ik weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet, maar misschien

0: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo in de Achterhoek kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maximaal van 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
13: Grootnieuws Radio Muziekavond.
14: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Hey, Laurens. Wat heb jij nou aan?
2: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
1: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
2: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het grootste gevaar is geweken in het harde, dat al dagen werd geteisterd door natuurbranden. De gewone brandweer trekt zich rond deze tijd terug en dan neemt de brandweer van Defensie het over. De brand is nog niet helemaal uit en er zit nog veel hitte in de grond. De brandweer kan daarom nog opschalen als dat nodig is. In Amsterdam-Zuid is op straat een verdwaald kind gevonden. Het gaat om een jongetje van 6 die werd gevonden door voorbijgangers. Het droeg geen broek en geen schoenen. Het is niet duidelijk wie of waar de ouders van het jochie zijn. De politie is naar hen op zoek. Het aartsbisdom van New York gaat $800 miljoen betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Het gaat om een schikking. Meerdere Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen waarin misbruikslachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor zaken van tientallen jaren geleden. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en zacht met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
8: De nacht van Grootnieuwsradio.
5: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand bij Weert is onder controle. Ook is de noodverordening opgeheven en zijn alle wegen weer begaanbaar. Er is nog wel brandweer in het gebied. Eerder op de avond werd ook al duidelijk dat het grootste gevaar is geweken op het militaire oefenterrein in het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand is. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook, dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika haalt 5000 militairen weg uit Duitsland, heeft defensieminister Hegseth bekendgemaakt. Amerika is boos op meerdere Europese landen omdat ze hen niet willen helpen met de oorlog in Iran. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de militairen ook echt weg zijn. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.